Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westdoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn nu weer sterk genoeg en dus kunnen ze worden vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie, Klein en Vel, gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nu nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. In het zuiden van Portugal zijn de moeder en stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. De weersverwachting: vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn nu weer sterk genoeg en dus kunnen ze worden vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie, Klein en Vel, gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nu nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. In het zuiden van Portugal zijn de moeder en stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andy Meister.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Misschien komt er toch een ondergrondse waterleiding van 80 kilometer tussen het Limburgse IJsde en Tienen. Minister Broens onderzoekt die piste. Al zal het nog zeker 10 jaar duren voor het zover is. In IJsde wordt nu al 20 miljard liter drinkwater per jaar uit het mijngebied gehaald, maar de productie kan opgedreven worden. Door het water ondergronds naar Tienen te sturen, kan er in onze regio in de toekomst geen drinkwater tekort zijn. Het actiecomité van de Schopsveldweg in Zonhoven heeft klacht ingediend bij de gouverneur. Eerder leverde de gemeente Zonhoven een vergunning af voor de bouw van een nieuwe kerk van Samenkerk. Na een negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar zeggen de buurtbewoners dat ze ontdekt hebben dat de gemeente Zonhoven via de gemeenteraad een snelle reparatie probeerde door te voeren om de vergunning te redden. Het actiecomité dringt er bij de gouverneur op aan om de recente beslissing over de grondruil te vernietigen. Wordt nog vervolgd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. Nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
5: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
4: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
6: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
7: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
8: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
4: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Playoff 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En ze heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
3: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan 180 euro als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
6: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
7: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
8: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
3: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

Kende hem? Je kent zijn broer beter zeker, hè? Zijn broer is Sylvester Stallone, hè? Frank Stallone, dat is de broer van Sylvester, van Rocky, inderdaad, ja. En Far From Over. Het is nog niet gedaan, zegt hij. Nee, dat denk ik ook niet. Nee.

Dit programma bestaat ondertussen al meer dan 13 jaar. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Die zijn dus, dat mogen we toch wel concluderen, vind ik, slecht bezig, hè? Cindy en Bert op Radio Demmerstad. Goedemorgen. In mijn Vita Zondags.

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze.

0: Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

is niet gedaan als het niet gedaan is. It ain't over until it's over. En Lenny Kravitz. Straffer nog, er gaat er hier dadelijk een binnenspringen met grote ballen van vuur. Dan weet je het zeker uiteraard. Daar is het ook nog niet mee gedaan.

0: is great, this is great, balls of fire.
1: Grote ballen van vuur en ook vurige tongen, uiteraard. Cherry Lee Lewis, want een geweldig weekend dient zich aan. Ook Earth and Fire maakt zich daar nu heel vrolijk.

Radio Demerstad, you can hear music. En als dat niet het geval zou zijn, dan moet er wel dringend eens binnen voor een groot onderhoud. Demerstad! Vandaag en zondag vindt op de Citadel in Diest Ville Magique plaats. Vandaag vanaf 19 uur zijn er optredens van Tom Helsen en Lise Catherine. Zondag starten de optredens vanaf 2 uur met onder andere Samson en Marie, de Catnet Band, Bas Klas en Twist. Er komen lokale talenten uit Diest aan bod. Voor de kinderen zijn er grimmen en springkastelen. De opbrengst gaat naar het onderzoek naar de ziekte Friedrich Ataxie. Tickets zijn verkrijgbaar via Ville Magique. Voor kinderen tot 3 jaar is de toegang gratis. En vandaag en ook morgen om 20 uur opent het toneelgezelschap Uilenspiegel in zijn theater. In Diest het theatercafé. Je reserveert via info@uilenspiegel.nu. De andere data lees je in Momenteel. Dat is bij ons. Do you feel my love? Ja, komt er maar eens aan. Het is Eddie Grant. You know.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een vrouw die kon schrijven op televisie. Dat ze maar voorzichtig is. Dat ze geen slaag krijgt, want het zijn harde tijden. De Lady Writer van de Dire Straits. Niet alleen onder tv, maar ook op Radio Demerstad. Dat is zo'n groepje waar de mensen niet genoeg van krijgen. Dat is toch waar, hè?

Pat Benatar, niet tof, hè? Echt waar, echt niet tof, hè? Een oneerlijk liedje, hè? Ik word hier weer uitgesloten dat het niet schoon is, hè? I need a lover that won't drive me crazy. Want ik dacht dat dat de bedoeling was. Dit is de radio, een karaoke-show van Radio Demerstad, nog tot 9 uur. En we zingen mee met Jasmin.

0: naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

Hallo, madame de baronesse. Lionel Richie, Lionel de Rijke. Ja, zwijg er maar over. Rijke mensen, weet je wat die hebben? Ik zal het u zeggen. Veel kopzorgen. Veel paparasserij, ja. En nu weer, nu zeker, hè. Het zijn weer belastingstijden. Je moet ze weer invullen, ja, wij ook, hè. Maar rijke mensen, die hebben een hoop werk nu, hè, jongens. Die hebben een hoop schrijfwerk. Je wilt het niet weten. Die moeten dan proberen van zoveel mogelijk af te trekken. Diverse posten af te trekken. Gelukkig moeten ze deze post, Radio Demerstad, niet aftrekken. Dat is niet nodig. Het enige wat ik zelf aftrek, dat is flesjes bier, hè. Want dat zullen er veel zijn de komende dagen, hoor. Want I can feel it coming in the air, hè. Het wordt warm weer. Uitstekende excuses om iets te nuttigen. Temperaturen tot 30 graden. Gelukkig is het nu geen tournee mineral, want nee, dat zou niet gepast zijn. Enfin, het is Phil Collins. I can

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurzen vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
4: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
3: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
5: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
3: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

rustig, rustig, rustig. Het kledingadvies dan nog voor de vrouwen voor vandaag. De buik bloot, hè. Hé, we mogen ook iets hebben. En begin er maar aan, hè. Dit is de Arabian Affair.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Gimme that ding. De Pipkins in het festival op Radio Demerstad. Voor mensen die straks om 9 uur met de fiets naar huis gaan.
1: Probeer toch een hele hoge snelheid aan te nemen voordat de kasseistroken begint.
0: Ja,
1: dan zou ik zeggen, blijf gewoon neerzitten.
0: Blijf zitten,
1: op de rug van de kasseien neerzitten.
0: Ja. Ja.
1: En probeer vooral die trapfrequentie toch iets hoger te houden.
0: Zeer belangrijk. Voor de mensen die te voet naar huis gaan, zegt Dion Warwick, ook belangrijk advies, langs de voetwegen. Take the shot.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Godly and Cream, an Englishman in New York. Zou dat in New York ook zo zijn dat ze daar opnieuw op hun vrouw mogen slaan? Want dat is goed uiteraard voor de muziek van Ike en Tina Turner. Hè? Want Ike, die was daar bij wijze van spreken als eerste mee begonnen. Hè? Die heeft dat uitgevonden.

George McRae en Rock Your Baby in een productie van Casey en Finch. En Casey was uiteraard Casey van The Sunshine Band. U wel bekend. En het werd ook in dat jaar, in 1974, de absolute wereldhit. En ik herinner mij dat. Ik was met vakantie in de zomer van 1974 op Palma de Mallorca. En toen stonden er overal nog jukeboxen. En op iedere jukebox die je passeerde, was het van Rock Your Baby, Rock Your Baby. Ja, echt waar. Nu, voor de watermannen. The Fifth Dimension en Aquarius.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

geweldige dokter, hè? Is die bij u thuis ook nog geweest? Maar dat was een goede dokter, hè? Dokter Zhivago. Mannen. Maar die wist waarover hij sprak, hè? Het wordt 9:00 en we gaan inderdaad nog een laatste keer zingen. Maak u maar een kruisje. Want het is samen met Christopher Cross. Over de wind. Er staat toch niet te veel wind vandaag, hè? Want dat is niet goed, hè? Voor de wielertoeristen. Matige wind? Oké, dan is het goed. Ride like the wind en een heel fijn weekend. Een heel fijn Sinkse weekend. En toch tot maandag, absoluut.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de most wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
4: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
3: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
5: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
3: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko, offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook, Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Hey, goedemorgen. Het zou eventueel een hele fijne vrijdag kunnen worden, hoor. We gaan meezingen met de classics tot 11 uur op de werkvloer. We gaan ook luisteren naar nieuwe verhalen, als het verhaal van Laura bijvoorbeeld. 1 week was haar zaak open en alles uitverkocht. Maar er is ook een klein detailtje dat kan opduiken en dat kan ervoor zorgen dat het een baaldag wordt. 22 mei wordt zo de Jerry Lee Lewis-dag genoemd. Hij zelf kon er niet mee lachen, hoor. Maar ik ga straks...

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: VOF de Kunst. En dat typisch liedje voor de werkvloer. Eén kopje koffie uit 1987. Nol Havens, de zanger van de groep, die komt op 31 mei samen met Henk Westbroek van Het Goede Doel en Erik Messi van Toontje Lager naar het depot in Leuven. Dan is er 31 mei het concert van de Lage Landen. En ook dit was muziek uit de 80's. Duff en Kodo.
1: Classics at work.
0: En je zingt nog eens wat. Het is Meezing Vrijdag bij Radio Demerstad op de werkvloer. Zeg, in deze week het verhaal gehoord van Laura. Ze heeft een koekjeszaak geopend op het Alfons Metsplein in Leuven. Sjoenk heet de zaak. En in de eerste week na de opening, toen was alles al uitverkocht.
2: De werkvloer.
0: Vandaag is het 22 mei en vandaag wordt de Jerry Lee Lewis dag genoemd. Maar hoe komt dat eigenlijk? Wel, op 22 mei 1958, lang geleden, komt Jerry Lee Lewis aan op Heathrow in Londen. Op de luchthaven voor zijn allereerste tournee door Groot-Brittannië. Hij wordt daar vergezeld door een knappe vrouw, Mira. Een journaliste die vraagt plots aan Jerry Lee Lewis de leeftijd van Mira. Zijn echtgenote bleek 14 jaar te zijn. En ze was ook nog een achternichtje van de zanger. Dus het liep daar op dat moment eigenlijk een beetje helemaal fout. En dat nieuws dat sloeg in als een bom. Voor de voorgenomen 37 optredens zijn er eigenlijk maar 3 doorgegaan. En daarom wordt die 22e mei de Jerry Lee Lewis dag genoemd. Kijk, een heel klein detailje kan een baaldag veroorzaken.
1: Classics at work.
2: Met Dirk Smeets.
1: I'm leaving.

0: Ja, Jerry Lee Lewis die had dus minder lucky op die 22e mei 1958. 30 jaar later had Kylie Minogue dan een hitje met I Should Be So Lucky. En dan was er ook nog het verhaal van Laura. Ze had blijkbaar het geluk gewoon op te rapen. Want na de eerste week na de opening was alles al uitverkocht.
1: De werkvloer.
0: In Vilvoorde opende Gallia vorige week een bordspelcafé. On Board is gelegen in het open startershuis in het centrum van Vilvoorde in Vlaams-Brabant. Gallia wil mensen samenbrengen met een gezelschapsspel. Ze heeft er heel wat staan in haar café. En dat sociaal en toegankelijk karakter van die bordspellen, dat moet uiteraard centraal staan en dat legt de drempel ook heel laag. Mensen kunnen daar voor €5 alle spellen ontdekken en via een jaarlidkaart kunnen ze zelfs onbeperkt komen spelen.
1: De werkvloer.
0: En Laura opende dus haar koekjeszaak Jonk op het Alfons Smetsplein in Leuven. En in de eerste week na de opening was alles al uitverkocht. Ze verkoopt 6 smaken van koekjes, gebaseerd op Amerikaanse recepten. En tegen de zomer zou ze al willen uitbouwen met haar zaak, met de zogenaamde seizoenspecials aan te bieden. Haar succes motiveert haar wel, want ze heeft nog altijd een droom. Ze wil namelijk een bloeiende take-away-zaak openen met daar wat horeca bij. Dat is dus voor binnenkort.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Radio Demerstad met de swingende zussen Pointer op vrijdag voormiddag. We zijn op weg naar het Pinksterweekend. We kennen ze nog allemaal van Jump for My Love en ook van deze New Turn Dance uit het midden van de 80s. Ja, dat Pinksterweekend, we kunnen er straks aan beginnen, hè. Zondag en maandag tussen 2 en 6 dan opent het wijndomein Barenberg in Schaffen bij Diest de deuren. Wijnproeverij, verhalen voor bij de wijn. De toegang is volledig gratis. Zondag en maandag van 2 tot 6. Er zijn heel veel activiteiten het komende Pinksterweekend. Ga maar eens kijken op onze agendapagina. Frits heeft er een overzicht van gemaakt. Op www.radiodemerstad.be. Ja, en het wordt mooi weer. Een heel Pinksterweekend lang. Kan dus zeer aangenaam worden. Gloria Estefan. En nu dus ook zomerse muziek op de werkvloer.

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

VND Inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Marvin Gaye was dat bij Radio Demerstad. Ze heeft nog een hele tijd gewoond in 1982 op de Zeedijk in Oostende. Dan nog verhuisd naar de Warschaustraat. Maar als je wandelt op de Zeedijk in de richting van de Gaanderijen, dan ga je ongetwijfeld wel een beeld vinden dat weergeeft waar dat hij in 1982 zijn grote hit Sexual Healing heeft geschreven. Het nieuwe seizoen van de Brocanteries is in april met veel succes begonnen op het Martelarenplein in Leuven. Particulieren kunnen daar een stand reserveren. Vintage, antiek, handgemaakte items. Je gaat het morgen ook weer tegenkomen, want morgen is er al een nieuwe editie. Het nieuws uit Vlaams-Brabant, maar ook het nieuws uit Limburg. Chris vertelt het u zo meteen in ons regionale bulletin. Billy Joel nog en ABBA, Head Over.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De kinderen in Scherpenheuvel en in Zichem mogen hun borst nat maken, want de stad heeft de plannen voor de nieuwe speelinfrastructuur definitief bijgestuurd, waardoor er niet één, maar twee unieke speelplaatsen verrijzen. Terwijl Zichem een historisch avonturenparcours krijgt, wordt de sporthal van Scherpenheuvel een chillplaats. In Zichem komt een uitdagend hindernissenparcours, geïnspireerd op de geschiedenis van de stad. Er komt een legendarisch zwaard in de steen. Wie kan het eruit trekken? En een schommelpaard, een schandpaal. In Scherpenheuvel komt er weer een reuzengrote bandenschommel. Daar kan je met 6 op en ook een kleuterzitje wordt voorzien. En er komt een relax hangmat. De perfecte plaats voor jongeren om even in het zonnetje te chillen dus. In Beringen heeft De Posthoorn een nieuwe bistro geopend op de site aan de Koolmijnlaan. De renovatiewerken kaderen in het 40-jarig bestaan van het maatwerkbedrijf dat ondertussen 100 mensen te werk stelt. In een volgende fase krijgen ook de oude boerderijen van de mijn een opknapbeurt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linden van Randstad.
5: Zelfs 33% van de twintigers kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of een natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
4: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
6: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
4: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston, meteen na het nieuws van 10 uur. Ja, het zou een hele mooie vrijdag kunnen worden vandaag, hè? En we staan ook voor een heel mooi Pinksterweekend, hoorde ik vertellen. Maar laten we vandaag nog even meezingen met de classics, hè? Tot 11 uur en luisteren naar de nieuwe verhalen op de werkvloer. Maar je hoorde het daar straks eigenlijk ook al een beetje vertellen, hè? Klein detailje, en uw hele dag wordt een baaldag. 22 mei 1958 heeft bepaald dat dit de Jerry Lee Lewis dag is geworden. Straks meer nieuws over het bierfestival in Diest.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 7.

Ja, school. En laat het smaken. Ik was eigenlijk al vooruit aan het kijken naar de koffiepauze op vrijdag voormiddag. Ondertussen Michel Fugain gehoord en Samantha, E Viva España. Straks horen we de Jackson 5, Madonna met Material Girl en Clusvia met Oh Birds. En we zouden het nog hebben over het bierfestival in Diest, want dat krijgt een nieuwe start. Het Hopfield Bierfestival zal dit jaar toch wel doorgaan in het laatste weekend van juni, op zaterdag 27 en zondag 28 juni. Bezoekers die gaan kunnen genieten van diverse bieren, van culinaire combinaties, live muziek en kinderactiviteiten. Onder andere blueslegende Roland van Kampenhout heeft al toegezegd en hij zal dus dat laatste weekend van juni langskomen aan de Citadel in Diest. Dus jij kan dat ook al alvast reserveren in de agenda, het Hopfield Bierfestival op de Citadel in Diest. En je kan meteen ook al een B&B vastleggen. Een Au Birds, noemt Chris Ria dat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Amazing Vrijdag bij Radio Demerstad. Welkom op de werkvloer. Dit was 1967.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
1: Demerstad.
0: Wie het Pinksterweekend wil beginnen met een aangename film. Wel, vanavond wordt in Cinema Paradiso in Diest de film You Speedboat gedraaid. Fransje Hermans, dat is een tienerjongen, die kan door een bizar ongeluk niet meer verstaanbaar praten en alleen zijn rechterarm nog bewegen. En de roekeloze You Speedboat die gaat met hem een vriendschap sluiten. Tickets die zijn nog te krijgen in de loop van deze vrijdag online, of anders moeten we even contact opnemen met Den Amer in Diest. En dan het Pinksterweekend in Averbode. Ja, ze zijn daar klaar, ze zijn in feeststemming. Karel Bertele komt vanavond de Sinkse Quiz presenteren. Morgen kan je deelnemen aan de Sinkse Run. Zondag is er de Sinkse Koers. En maandag is er nog een Sinkse Rommelmarkt. Alle activiteiten van het komende Pinksterweekend staan online op demerstad.be.

0: het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Je hoort nog eens wat.
3: Dit is Demerstaat. Hier

Vegas. En zo zijn we helemaal klaar voor het Pinksterweekend. Het gaat mooi weer worden. We blijven het opvolgen in onze nieuwsuitzendingen. We laten we eerst nog een aperitiefje nemen met Kurt. Dan verzeild geraken in de lunchradio bij Patrick. En dan met Tony en Gunther op weg naar dat Pinksterweekend. Maar onthoud het, klein detailje kan ervoor zorgen dat het een baaldag zou kunnen worden. En denk maar aan het verhaal van Jerry Lee Lewis dat we deze morgen hoorden. Laura die opende haar koekjeszaak op het Alfons Metsplein in Leuven. Sjoenk. En bij de eerste week na de opening was alles al uitverkocht. Kijk, nieuwe verhalen op de werkvloer bij Radio Demerstad. Maak er een heel fijn verlengd weekend van.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Voor een vijftigtal graven aan de rand van het kerkhof aan de Berkstraat in Tieltwingen staat sinds begin deze maand een bordje. Daarop lezen nabestaanden dat het graf over een jaar kan verdwijnen omdat het dreigt weg te zakken. Probleem is dat de graven ondersteund worden door een kerkmuur en een talu en dat die talu wegzakt. Dat wil concreet zeggen dat het kerkhof naar beneden zakt en we willen niet dat de graven op straat komen te liggen, aldus de burgemeester. De verzakking is al enkele jaren aan de gang, maar door extreme regen begin vorig jaar was de talu extra hard verzakt. Daarom moest Tieltwingen toen al met een burgemeestersbesluit een twintigtal graven weghalen. De gemeente gaat volgend jaar het kerkhof stabiliseren en dus krijgen nabestaanden wel wat meer tijd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning van het UZ Leuven om een aannemersdorp aan te leggen vernietigd. Zo'n aannemersdorp is een terrein waar tijdens werken grond tijdelijk kan liggen en waar vrachtwagens en werkcontainers en gereedschap kan staan. Het UZ Leuven wilde dat aannemersdorp aanleggen langs de Terbankstraat, dat is tegenover de brandweerkazerne, zodat het gebruikt kan worden tijdens de volgende uitbreidingswerken van het ziekenhuis. Dat aannemersdorp zou er 10 jaar liggen, maar enkele omwonenden vochten de vergunning aan. Langs de werfzone zou ook een trage weg komen, zodat je van op de Terbankstraat naar de Campus Hogeschool UCLL kan. Maar de gemeenteraad van Leuven gaf daar nooit goedkeuring voor. De Raad voor Vergunningsbetwistingen trekt de vergunning voor dat aannemersdorp dus in. Het is nu de Vlaamse regering die een beslissing moet nemen in dit Leuvense dossier.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel zijn een paar honderd mensen met een beperking op straat gekomen. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genet. Nu krijgen die bijvoorbeeld een eigen potje met geld dat ze aan ondersteuning kunnen uitgeven. Maar dat verandert. Gwen de Keulenheer is een van de actievoerders.
5: Minister Genet wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat mensen zelf geen budget meer zullen krijgen, maar dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden en dus mensen nog steeds in de kou zullen blijven staan.
4: En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.

Ja, veel mensen denken dat dit inderdaad de originele is, maar niks is minder waar. De originele komt van Frankie Valli. Can't Take My Eyes Off You. Je hoorde de uitvoering van de Boys Town Gang. Zomaar aan het begin van dit programma. Aperitief tussen 11 en 12. Goedemorgen.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Je auto wassen.
7: Check.
6: Je ramen wassen.
7: Check.
6: Maar je zonnepanelen?
7: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
6: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
8: Solar Assistance to the rescue.
6: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboul.
9: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via...

Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. Straks de informatiefjes, het aperitief van de week. En eerst dit hier van Maywood.

Vanavond om 20 uur wordt in Cinema Paradiso in Diest de film Joe Speedboat gedraaid. Er zijn tickets te bestellen online via Den Amer. En er is zaterdag 23 mei, dan kan u deelnemen aan de Sinksen Run. Dat kan 5 of 10 kilometer zijn met start op het Sint-Jansplein in Averbode. Voor de kleinste is er om 16 uur een Kids Run. En daar kan gekozen worden tussen 400 meter en 1 kilometer. I know

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: U zal hem wellicht het beste kennen van alles. Kan een mens gelukkig maken vandaag met Are You Ready For Loving Me? Want ook dat was een van de hitjes van Renee Froger. Hey, hou je vast, het aperitief van de week komt eraan. Na onder meer Doe Maar.
1: Kurt Buiten.

0: de regel opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
2: Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

Elke maand op vrijdag kijken we naar het aperitief van de week. En vandaag gaat dat over een aperitiefglaasje met garnalen en een appel. Tapasgarnalen hebt u daarvoor nodig. Een Granny Smith appel. Een eetlepel zure room. Ja, neem maar 2 eetlepels zure room. 1 citroen. Een handvol peterselie kan u daar aan toevoegen. Een theelepel currypoeder. En een snuifje zwarte gemalen peper. En dan hebt u inderdaad binnen de 15 minuten een aperitiefglaasje met garnalen en een appel. Eet u vooral smakelijk. Fijn weekend. Maandag doen wij het opnieuw. Ook dan weer tussen 11 en 12 hier bij Radio Demastad. Jullie zijn voor de laatste Pressured Well.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Voormalig minister Paul van

0: Tichelt stapt uit de politiek, dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero, dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
1: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
0: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
2: We zien dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
0: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
3: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanop het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede Gouden Ster, 20 keer kampioen van België.
0: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het select clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: He's the greatest dancer. Ja, dat zou zomaar over Kurt Bartens kunnen gegaan hebben. Hè? De man die net voor ons hier een paar dance moves maakte, alvorens de studio te verlaten. Maar hij heeft ons wel beloofd dat hij maandag weer terugkomt voor een nieuwe aflevering van De Cocktail bij Demerstad. Goedemiddag. Hadden we het begin van de week over een volledige werkweek? Wel, we zijn aan de laatste dag van de week begonnen.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Pat

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Barry Gibb, een van de Bee Gees en Shine, Shine. Daarvoor ook nog drukwerk en je loog tegen mij. En als er nu iets is dat we de volgende twee uur zeker niet zullen doen, is het tegen u liegen. Ik kan u nog meegeven dat als u nog geen plannen hebt voor vanmiddag en toch zin hebt om eens een beetje kaart te spelen, dat u om 13:30 naar de feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode kan. Want daar begint het kaartspel Slagen Halen. En zo zijn de Sinkse feesten daar in Averbode dan ook weer op gang gezet. Zo dadelijk is hij aan de Sunshine Band, maar eerst nog wat rust van George Michael.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sammy Davis Jr. en Hello Detroit. Wij zeggen hello aan het weekend dat er inderdaad aankomt. En we zullen misschien niet de enige zijn die er een klein beetje naar uitkijken. We kunnen er misschien aan toevoegen dat de volgende week ook weer een korte week is. Want maandag is het ook nog Pinkstermaandag.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Vetkuiven op zijn plaats en de contrabas in aanslag. En dan waren er de Stray Cats met Runaway Boys. En daarvoor de eerste hit van de Police ook nog eens. Het verhaal van Roxanne. En de volgende is weer in het Duits. Maar we gaan het deze keer alleen maar hebben over de zangeres Juliane Werding.

Highlight en California. Het schijnt dat het daar altijd goed weer is, maar het is niet bij de deur. Laat ons het daarbij houden. Madness sluit dit eerste uur van de middag op deze vrijdag af. En dat doen ze met It Must Be Love. Tot na het nieuws.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
4: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
3: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield. Er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
5: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanop het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede gouden ster, 20 keer kampioen van België.
3: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.

0: Steve Winwood en While You See a Chance. Wij hebben de kans gekregen om nog het laatste uur deze week bij u te zijn. En dat doen we met de middag, met alleen maar de allergrootste hits. Goedemiddag overigens.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten. Dit is Tom Jones.
2: Love is

0: zoek naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Kijk eens aan, nog wat rock'n'roll uit de jaren 70 bij Demerstad. Dat was The Sweet and Fox on the Run. Vanmiddag, daarnet om 1 uur, is in de feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode een Rummy Cup wedstrijd begonnen. Deelname is gratis en misschien als u snel bent, kan u zich nog inschrijven en kan u nog meedoen. Wie weet, de Sinkse feesten in Averbode zijn dus officieel begonnen. En dit is Elton John met wat rust op de radio.

New Music met Living by Numbers en dan Joe South and the Games People Play. Misschien wil u wel eens graag gaan dansen. Dat kan morgen, zaterdag 23 mei, om 18:30 organiseert Dinner and Dance in den Akker in Rillaar een retro dansfeest, gecombineerd met een diner. Van tevoren inschrijven is aangeraden en ik zou dat dan maar snel doen, want het is morgen al.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Darts met Come Back My Love en dan Ti Amo van Umberto Tozzi. Twee keer een nummer uit 1978 en beide op de eerste plaats geëindigd. En dan was er Will Smith een jaar of 20 later met Getting Jiggy With It. Ja, die gekke Will Smith die we ook in diverse filmrollen kennen uiteraard. Guus Meeuwis en Van Gond en dan zegt u, het is een nacht.
1: Je vraagt.

Abstract. Nailstyling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

De Dolly Dots uit Nederland, ze waren in de jaren 80 zowel bij ons in Vlaanderen als in Nederland hot, hot, hot, zoals dat heet. Dolly Dots en All the Roses. Wij moeten geen bloemen en geen kransen. Wij komen voor u maandag sowieso terug als u naar onze muziek wil luisteren, uiteraard. Doobie Brothers sluiten af. Prettig weekend!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest krijgt de stationsbuurt stilaan zijn finale uitzicht. Eerder werden de werken aan het station zelf officieel afgerond en nu is ook het hoogste punt bereikt van de Leisite, een project met 81 nieuwe appartementen. In totaal zullen er aan de stationsbuurt in Diest 500 nieuwe appartementen zijn gebouwd de laatste jaren. En 70% daarvan is al verkocht. Wat blijkt ook nog dat 70% van de gezinnen bestaat uit 1 of 2 mensen. Dat is een maatschappelijke trend die aan de gang is. Als je dus te weinig appartementen of huizen bouwt, gaan de prijzen gigantisch stijgen. Dat is nu aan de gang. Maar we moeten toch zien dat onze jonge mensen ook iets kunnen betalen. Dat ze iets kunnen kopen, want het wordt allemaal zorgwekkend duur, zegt Jeroen Overmeer van NVA, schepen van Stadsontwikkeling in Diest. Limburgers zullen in de toekomst nog maar op 1 locatie terecht kunnen voor gespecialiseerde zorg na een beroerte. Tenminste als het afhangt van federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Nu kan je als Limburger terecht in het Jessa ziekenhuis in Hasselt of het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Maar die liggen volgens de erkenningscriteria van de minister te dicht bij elkaar. Hij voorziet wel een overgangsperiode van 2 jaar. Als dat maar allemaal goed komt, hoor ik u denken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
5: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan is met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
4: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
6: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
4: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Elle voulait que la pelle vinisse van Julien Clerc en zijn diverse liefdesrelaties, onder andere met zangeres France Gall en actrice Miu Miu, genereerde veel publiciteit. En met zijn huidige echtgenote woonde Clerc jarenlang in Londen, maar na de Brexit keerde hij terug naar Frankrijk. Je voelt de zomer in je radio. Want vanaf vandaag gaan de temperaturen stijgen, dinsdag zelfs 31 graden. En dan daarna zal je weer snakken naar een druppeltje water.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
9: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Vandaag vrijdag de 22e en zondag de 24e mei vindt op de Citadel de Diste Ville Magique plaats. Vanavond om 19 uur zijn er optredens van Tom Helse en Lise Catherine. Zondag starten de optredens vanaf 14 uur met onder andere Samson en Marie, de Catnet Band, Bas Klas en Twist. Er komen ook nog lokale talenten uit Diest aan bod. Voor kinderen zijn er Grim en springkastelen ter beschikking en de opbrengst gaat dus naar een onderzoek naar de ziekte Friedreich Ataxie. Tickets zijn verkrijgbaar via Ville Magique en kinderen tot 3 jaar die kunnen gratis binnen. Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei om 20 uur opent toneelgezelschap Eilenspiegel in zijn theater in Diest, het Theatercafé. Je kan reserveren via info@eilenspiegel.nu. info@eilenspiegel.nu. En de andere data lees je in momenteel op de website van Radio Demerstad in de agenda. Zondag de 24e mei vanaf 9 uur, dan kan je vanop de Nieuwlandlaan in Aarschot deelnemen aan een try-out van 42 kilometer als voorbereiding op de Hagelandse 101. Inschrijven gebeurt via Hagelandse 101. En voetbal Champions Playoffs worden gespeeld nu zondag 24 mei, want dan speelt om 18.30 uur Sint-Truiden tegen KV Mechelen. En de rest dat lees je allemaal na in onze agenda.

0: yourself.
1: Ray Parker Jr. and A Woman Needs Love. Het is net zoals de plantjes, die hebben ook water nodig.
2: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
1: Morgen zaterdag verloopt overwegend zonnig met soms wat hoge of middelhoge bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima van 24 tot 29 graden. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen of uit zuid tot zuidwest. En aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige noordelijke zeebries waarbij het gaat afkoelen. En vandaag krijgen we natuurlijk weer lekker zonnige temperaturen met soms wat hoge sluierwolken. En in de loop van deze dag nog in het binnenland enkele stapelwolken. Het is warm bij maxima van 21 tot 22 graden in de Hoge Venen, 25 of 26 graden.

0: graden in Laag- en Midden-België. En in de Kempen en in de grote steden kan het kwik stijgen tot 27 graden. De zwakke oosten- tot zuidoostenwind die wordt later overdag veranderlijk. Aan de kust steekt er nog in de namiddag stilaan een matige noordoostelijke zeebries op, zodat daar de temperaturen dan enkele graden zakken. Vanavond en vannacht is het dan helder tot licht bewolkt. De minima is gemiddeld van 6 tot 12 in de Ardennen en van 12 tot 16 graden elders. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen of uit zuid tot zuidoost.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: Een hoog drukgebied met kern boven Centraal Europa voert vandaag dus warme en stabiele landlucht naar onze streken. En tijdens het weekend komt een nieuw hoge drukgebied tot ontwikkeling boven de Britse eilanden. Maar tussen die beide hoge drukkernen kan de luchtmassa tijdelijk wat vochtiger en onstabieler worden. Niks om ons zorgen over te maken, zou ik zeggen. En bij Temerstad hoor jij zometeen Champagne, ook nog LTD. Maar eerst dit Frans plaatje van

grote R van romantiek komt af en toe ook nog wel eens boven. Met Champagne uit 81 en Houbares. We kijken terug naar 22 mei 1967. Want het warenhuis Innovation in het centrum van Brussel brandt volledig uit. Het was de meest rampzalige brand in de Belgische geschiedenis. Met 323 doden en vermisten en 150 gewonden. En dit is Anne Christie. Met een groot vraagteken waarom.

0: fixen. De crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Iedereen goed opgelet.
0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.

Ik weet het, het is een beetje moeilijk, maar je mag hem alleszins binnenlaten. Het verlengde weekend, wat er staat knal voor je deur. En wat zijn trouwens de plannen voor de komende dagen? Ga je richting zee om een beetje af te koelen? Of wordt het hier binnenland, in Brabant en Limburg, waar je lekker de radio kan aanzetten om mee te genieten van de zomerhitjes van Radio Demerstad? Wow.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Misschien komt er toch een ondergrondse waterleiding van 80 kilometer tussen het Limburgse IJsden en Tienen. Minister Broens onderzoekt die piste. Al zal het nog zeker 10 jaar duren voor het zover is. In IJsden wordt nu al 20 miljard liter drinkwater per jaar uit het mijngebied gehaald, maar de productie kan opgedreven worden. Door het water ondergronds naar Tienen te sturen, kan er in onze regio in de toekomst geen drinkwater tekort zijn. Het actiecomité van de Schopsveldweg in Zonhoven heeft klachten ingediend bij de gouverneur. Eerder leverde de gemeente Zonhoven een vergunning af voor de bouw van een nieuwe kerk van Samenkerk. Na een negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar zeggen de buurtbewoners dat ze ontdekt hebben dat de gemeente Zonhoven via de gemeenteraad een snelle reparatie probeerde door te voeren om de vergunning te redden. Het actiecomité dringt er bij de gouverneur op aan om de recente beslissing over de grondruil te vernietigen. Wordt nog vervolgd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métissezaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
5: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is, 3 jaar, voor kleine toestellen zoals smartphones.
4: Voor grotere

toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.

spijtig genoeg is ze ook al niet meer onder ons. Irene Cara met de grootste hit uit de jaren 80. En die heette Fame. Dit lesuur duurt nog 1 uur van Tussen Naald en Digitaal. En Cliff Richard die komt straks nog even langs om de felicitaties over te brengen. En er is popcorn ter beschikking samen met de koffie om 3:20.

0: Een nieuwe lente, een nieuwe kleur. V&D inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaarts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
3: Heb je een oude mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoutank-expert. Is je mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoutank. Bij De Kessel is uw mazoutank in goede handen.

0: niet. Vandaag weer mee van onze 10 minuten pauze. 10 minuten pauze. En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
1: David McWilliams met
2: The Days of Barney Spencer.
1: En daarvoor nog even Anarchic System met Popcorn. En deze van Peter Banton. Hier is Baby Come Back.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ik pak hier ondertussen even de verjaardagslijst. En ik zie dat hier een Brusselaar voorbij komt. Niemand laat de Brusselse rui zo goed rollen als Johan Verminnen. Want hij wordt vandaag 75.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een

Eén groot feest op deze 22e mei, want hij wordt 75, Johan Verminnen. Dat moet de lente zijn. Carnaval in mei. Hij viert samen zijn verjaardag met Charlie Zwerus uit Nederland. Zij wordt er 80 vandaag. Ook de specials, daar is Gerald Denken 72 geworden. Eva Davis bij Ice House wordt er 71. En Danny Christian 70. El Carney wordt er 70. En Lisa Del Bello 68. Allee, allemaal die jarig zijn vandaag. Een hele dikke proficiat vanwege het hele team hier uiteraard van Radio Demerstad.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Sniff and the Tears en Driver Seats met het raampje open moet kunnen op deze vrijdagmiddag. En aanstaande zondag 24 mei tussen 9 en 11 uur 30 bekomt de postzegelkring Germinal Beringen samen in de parochiezaal in Korspel Beverlo. Er is een vrije toegang voor iedereen. Morgen zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei, telkens van 12 tot 19 uur, wordt op het domein Bekaf in Aarschot voor kinderen tot 13 jaar het Springkastelenfestival georganiseerd. Er is wel gratis toegang voor de begeleiders. En momenteel lopen via het secretariaat van Raak Sichem de inschrijvingen voor een cocktail-mocktail-workshop op 30 mei om 19.30 uur in zaal Munte. Je eigen cocktail of mocktail maken met deze zomer? Wel, dat moet kunnen.

Griffy. En congratulations op deze vrijdag, de 22e. Bedankt allemaal om te luisteren. Zometeen is het tijd voor de spits tussen 4 en 6. Ik wens je nog een heel fijn weekend toe, maar morgenmiddag om 2 uur zijn wij er weer voor een nieuwe Tussen Naald en Digitaal. Geniet een beetje van de zon en van de muziek van Demerstad. Ik heb hier nog Paula Abdul. Hier is haar Straight Up.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De kinderen in Scherpenheuvel en in Zichem mogen hun borst nat maken, want de stad heeft de plannen voor de nieuwe speelinfrastructuur definitief bijgestuurd, waardoor er niet één, maar twee unieke speelplaatsen verrijzen. Terwijl Zichem een historisch avonturenparcours krijgt, wordt de sporthal van Scherpenheuvel een chillplaats. In Zichem komt een uitdagend hindernissenparcours, geïnspireerd op de geschiedenis van de stad. Er komt een legendarisch zwaard in de steen. Wie kan het eruit trekken? En een schommelpaard, een schandpaal. In Scherpenheuvel komt er weer een reuzengrote bandenschommel. Daar kan je met 6 op en ook een kleuterzitje wordt voorzien. En er komt een relax hangmat. De perfecte plaats voor jongeren om even in het zonnetje te chillen dus. In Beringen heeft De Posthoorn een nieuwe bistro geopend op de site aan de Koolmijnlaan. De renovatiewerken kaderen in het 40-jarig bestaan van het maatwerkbedrijf dat ondertussen 100 mensen te werk stelt. In een volgende fase krijgen ook de oude boerderijen van de mijn een opknapbeurt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.

0: Ja, we hadden de 20e landstitel van Club Brugge, die is nogal gevierd.
1: De Spits op Demerstad, met Gunter Schepers.
0: Bij ons is er trouwens ook reden om te feesten, want het lange weekend is begonnen. En dat is geweldig.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Het waren de jaren 70 en de hits die werden geruild in het nummer die I Want Your Love. Die was eigenlijk bedoeld voor Sister Sledge. En He's the Greatest Dancer van Sister Sledge was nou weer bedoeld voor Chic zelf. Allemaal geschreven door Nile Rodgers, voor alle duidelijkheid. Maar ik vind wel dat ze goed gekozen hebben in der tijd.

Dat waren de Rolling Stones die in de jaren 80 nog zijn eigen versie maakten van dit nummer. Wij kozen vandaag voor het origineel uit de jaren 60. Bob en Earl, die heerlijke Harlem Shuffle. Zo is het bijna half

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andy Meister.

Vandaag is al 26 graden genoteerd en het weekend en volgende week dan gaat de temperatuur nog omhoog. Hoog tijd om naar de kapper te gaan en nu we het daar toch over hebben. Ik lees vandaag een artikel in het Belang van Limburg. In Lanaken alleen hebben ze eens geteld hoeveel kappers ze daar hebben. 166 kappers en barbiers. En daar maken ze zich eigenlijk toch wel een beetje zorgen in. Het zal wel zijn.

Taylor Dane, dat is een meisje, een dame die de jaren 80 toch wel gekleurd heeft. Een aantal hits heeft ze toegekend. Prove Your Love en die Tell It To My Heart, die je daarnet kan horen. Straks ging het hier over de Rolling Stones. En dan mogen ze toch niet ontbreken. Dit zijn ze uit 1968. Jumpin' Jack Flash. What?

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

gewoon, hè, maar wat wil je als twee zo'n artiesten gaan samenwerken? Kate Bush en Peter Gabriel met het mooie Don't Give Up. We hebben het Pinksterweekend in het vooruitzicht. En maandag is een feestdag. Tussen 8 en 6 vindt dan op en rond het Sint-Jansplein in Averboden de Zinkse Rommelmarkt plaats. Je kan daar, je weet hoe dat gaat, je kan daar het koopje van je leven doen. Echt waar.

Geweldig populair in de tijd, overgewaaid uit Engeland. Ska Music, zo heet het. Er zat inderdaad een beetje reggae in. Dit waren de specials met gangsters. Bijna 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar. Je hebt van ons de goed. Een verse update zometeen.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted-lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
4: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostenden en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
3: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: heb zo'n donkerbruin vermoeden. Het aankomende weekend zou er her en der wel eens een zwembadje kunnen opgezet worden. Ja, groot gelijk.
1: Met Gunther door de spits.
0: En dan een barbecue en een ijsje als dessert. Ja.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tankgoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de

0: spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Iedereen goed opgelet.
0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Sweet Nothings.
1: Deze week tot en met zondag nog is het de week van de korte keten. Het komt erop neer dat je producten koopt en opeet uit eigen streek. Trouwens, in dienst is daar een heel mooi project rond. Er staat zo'n een heel grote automatenmuur achter de Amer. En daar kan je allemaal producten kopen aan echt

wereldmeester, Mr. Barry White. Morgen kan je deelnemen aan de Singson Run van 5 of 10 kilometer met start op het Sint-Jansplein in Averboden. De deelnemers aan de 10 kilometer die beginnen eraan om 2 uur. Die van de 5 kilometer om 3:15. Het zal warm zijn. Voor de kleinste is er om 4 uur een kidsrun van 400 meter. En er is er ook eentje van 1 kilometer. Je weet, alles is na te lezen op onze website. Onze Frits heeft dat daar mooi genoteerd op zijn 75ste. Ja, proficiat Frits. RadioDemerstad.be. Doorklikken naar de weekend.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister.

Frank Schabouille en daarnet Sophia George. Wij deden een rondje jaren 80. Er is goed nieuws als je houdt van de muziek uit die periode, uit de jaren 80. Want morgen is er weer, het is morgen zaterdag, een flashback hitparade tussen 12 en 2. Gepresenteerd door Herman de Graaf. Het is morgen een lijst uit 1981. Dat was een geweldig jaar.

Pointer Sisters, Automatic, een zomerhit uit 1984 alweer. Omdat we het weekend, het lange weekend in het vooruitzicht hebben, gaan we hier een feestje bouwen met de KLF en Tammy Wynette.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
8: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

internet is weer zo'n discussie aan de gang over de tandenborstel. Want heel wat mensen maken hun tandenborstel nat, net voordat ze de tandpasta aanbrengen. En volgens tandartsen moet dat helemaal niet, omdat er genoeg water in tandpasta zit. Als je dat doet, eerst nat maken met water, dan zou dat zelfs de schurende, reinigende werking tegengaan. Allee, vooruit. Weer iets bijgeleerd. Ga dat toch eens uitproberen, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Yeah!

Tina Turner samen met David Bowie in Tonight. Vanavond gaat het gebeuren en misschien wel dit weekend. Ik wens je trouwens een fantastisch weekend. Veel plezier bij Willem. Zometeen graag tot maandag. I put a

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nijmegen, in Nederland, is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Roens.
4: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
3: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
5: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostenden en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
3: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK en het 2e op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een 3e plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Blues Brothers uit de bekende film uit de jaren 80, ja, waar ook Think met Aretha Franklin nog vandaan kwam ook, ja. En tot twee keer toe uitgebracht. Everybody needs somebody to love.
1: Willem Doreleijers.
0: Bijzonder goede avond, vrienden. Dit is Weekend Willem, een bloedhete vrijdag op 22 mei. Dat zijn niet de meest... ondertussen is het wel uitzonderlijk, of ook weer niet eigenlijk. Vinden we helemaal niet erg. Lekker warm Pinkster weekend voor de deur. En hete dansclassics, danceclassics, funclassics. En ligt ook wat 90s house erbij. The Temptations, Gloria Estefan zijn er allemaal bij. Are you ready?

0: WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. WND staat voor u klaar.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
8: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Ja, als het wat warmer wordt, pakken wij er ook meteen wat zomerse platen bij. En Gloria Estefan in haar Miami Sound Machine staat altijd garant voor zomerse klank op de radio. Get on your feet, Demerstad. En waar ik net zei house, bedoel ik natuurlijk funk, dance en disco classics. Echte house, dat hoor je natuurlijk niet heel snel. Of af en toe wel eens. Dan steken we wel eens zo eentje tussen. Voor zometeen de jaren 70, Bill Withers komt eraan. We hebben de Scharenzusters uit de Zeros met Elton John op de piano. En eerst tijd voor de Zweedse ABBA 2.0. Hè. Ze hebben het geprobeerd. Maar zo groot als ABBA zal denk ik niemand meer worden. Ook Ace of Base niet. Hoe leuk.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

Jij luistert Demonstad, zaterdagavond, vrijdagavond. Altijd wat meer funk, disco en dance in je radio. Ook straks in de Party Train. Van 8 tot 10. Alle programmering, aanpassingen, et cetera. Wie er allemaal zit en wat er allemaal gebeurt, vind je op radiodemonstad.be. Kate Fat Larry's Band nog hadden een mooie slow aan het begin van de jaren 80 met Zoom. En ze hadden ook nog een beetje een discoplaat. Die heet Act Like You Know. Komt er zo aan. Eerst New Order. Met dit legendarische New Wave nummer der New Wave nummers. Blue Monday.

Act Like You Know op Demerstad. Meer funk, disco en dance in je radio. Hey, let's clean up the ghetto. Gaan we zo doen met de Philadelphia International All-Stars. Met onder andere het bekende stemgeluid van Lou Rawls. Eerste Nick Straker Band. Lekker, hè? Die maakte ooit een walk in the park en straight ahead. Dit is Leaving on a Midnight Train. Die ze uitbracht aan het begin van de jaren 80.

0: zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Vrijdagavond aan het begin van een heel warm Pinksterweekend. Lekker aan het strand liggen, fietstochtje, terrasje, etc. En korte broeken, jurkjes, rokken, etc. Set Adrift on Memory Bliss met een klein beetje Thrill van Spandau Ballet. We gaan er zo meteen even uit voor de break van 7e. Internationaal nieuws en boodschappen doen. Eerst Sammy Davis Jr. If you get in trouble, you can count on me, zeg ik ook altijd tegen mijn vrienden. If you get in

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Tieltwingen kan je vanaf nu opnieuw trouwen aan de Vlooibergtoren. Dat is een succes. Deze zomer kiest de helft van de koppels voor de Vlooibergtoren in plaats van trouwen in het gemeentehuis. 14 van de 28 trouwceremonies vinden plaats aan de gekende trappen bovenop de heuvel. Volgens Tieltwingen een logisch gevolg, want de Vlooibergtoren is natuurlijk net iets specialer dan de raadzaal van het gemeentehuis. Trouwen aan de toren kost €150 op weekdagen en €200 in het weekend. Dat is evenveel als trouwen in het gemeentehuis trouwens. Omdat er zoveel vraag is, kan het binnenkort ook het hele jaar door. Na een succesvol gelijkaardig initiatief in West-Vlaanderen plaatst Beweging.net ook in Limburg regenwatertonnetjes die het hergebruik van regenwater moeten stimuleren. Bij zorgcentrum De Vroeter in Hasselt zijn de eerste 2 van 5 regenwatertonnen van 200 liter geplaatst. De oplossing van het regenwaterprobleem is een mix van grote en kleine projecten, zo klinkt het. Ze beseffen daar ook dat 200 liter in 5 tonnetjes niet echt veel is. De impact is dus verwaarloosbaar te noemen, maar de actie heeft volgens de initiatiefnemers een dubbel doel. Ze hopen dat ook lokale besturen het voorbeeld volgen en zelf regentonnen gaan plaatsen op publieke plaatsen. Dat wil dus ook zeggen dat iedereen water mag komen aftappen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
5: We wisten dat het erg ging zijn, maar we hadden er ook op het eind, maar het is erger dan dat ik dacht. Maar heel kwaad en ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd, maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
4: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Roens.
6: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn 2 heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Zone is de veiligheid natuurlijk. En 2, de waterkwaliteit.
4: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt aan de kust. De werken op zee gaan wel gewoon verder. Op het EK zeiling Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dance All Days, Wang Chung op de radio.
1: Dit is Weekend, Willem.
0: Weekend! Warm weekendje trouwens. Het Pinksterweekend is 30 graden en meer, geloof ik. We smelten allemaal. Moments and Whatnouts brengt ook wat zomer met Girls.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
5: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
6: De classic hits van A tot Z.
7: De grootste hits aller tijden. Op één staat.
8: Do you want a bump?

Baby, do you want a bump? Leuk, Boney M. Het hoeft niet altijd Daddy Cool en Ma Baker te zijn, want ze hebben zoveel andere singles gehad nog. Waaronder deze Baby, do you want a bump, 1976. Dit is Demerstad, zometeen de Macho Man van de Village People. Ook daarbij hoeft het niet altijd diezelfde YMCA te zijn. En We Papa Girl Rapper stonden nummer 1 aan het eind van de jaren 80. Die gaan we nog eens meezingen zometeen. We rule! Nou die. Het WK voor de deur. Over 3 weken begint het. En dit was het WK-anthem van 1998 in Frankrijk. La Copa de la Vida van Ricky Martin.

Ja, luister, Demer Stad. Op de vrijdag en zaterdagavond net even wat meer funk, disco en dance in je radio. Ook straks vanaf 8 uur de Party Train met niet Björn, want Björn heeft een weekendje vrij. Chris van Opstal hier achter de knoppen. Hypnotic Tango, My Mind staat klaar. Eerste message, Grandmaster Flash en The Furious Five. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Leuk, dit liedje ben ik eigenlijk terug tegengekomen in de Zeros toen er een remake van werd gemaakt. Origineel is een echte Italo-klapper uit de jaren 80. Hypnotic Tango, My Mind bij Radio Demerstad. Zometeen Farley Jackmaster Funk met Daryl Pandy. Love Can Turn Around staat klaar. En ook de Bee Gees passeren nog. Dit is de Dinah uit Frankrijk en A La Folie.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Actie geldig tot eind mei.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
7: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ze had nog wel My Side of Town, maar dat mocht eigenlijk geen naam meer hebben. Was wel een hele toffe ook van Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Veel plezier zometeen met de Party Train, vrijdag editie. Chris van Opstal, ja, ik snap ons Björn wel. Die heeft natuurlijk een lekker lang weekendje geboekt, ja, met de Pinksterweekende. En wij maar doorzwoegen. Allemaal geen paniek, jongens. Het gaat allemaal door bij Radio Demerstad. Ik wens u allen een fijne vrijdagavond. Morgen hebben wij een nieuwe afspraak om 6 uur.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Hulpverlening Zone Oost-Vlaams-Brabant zal vanaf de maand juni geen dringende wespen- en horenaarsnesten meer verdelgen. Dat maakt de brandweerzone bekend op social media. De beslissing moet het de hulpdiensten mogelijk maken om zich te concentreren op kerntaken. En verdelging was een service die wordt stopgezet. Verdelging hoort niet bij de kerntaken, zegt men. Er zijn bovendien ruimschoots voldoende particuliere verdelgers die vaak efficiënter en voordeliger werken dan een brandweerzone. Minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert 100.000 euro in de heropwaardering van de voormalige kolenhaven van de steelkoolmijn van Beringen. Het grootste deel van de mijnsite kreeg een nieuwe bestemming. Zo kwam er al een Vlaams mijnmuseum, een zwembad, een klimcentrum en een mountainbikepiste. Nu krijgt ook de voormalige kolenhaven in Beringen een nieuwe bestemming. De geplande werken kosten 250.000 euro, waarvan 40% gefinancierd wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed. De overige kosten zijn voor een privé-investeerder.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
5: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
4: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Voilà, ze Steven, begin maar. Dat mag natuurlijk wel in de partytrain. Dankjewel, Willem Dodeleijers, voor jouw bijdrage. Blondie met Call Me uit de film American Gigolo. Was dat een hele goede avond.
1: Chris van Opstal.
0: Voilà, wij zijn weer klaar voor...
2: De partytrain.
0: Ja, en ik voelde het al. Ik voelde het meteen. Ik dacht van, ja, dit zit helemaal goed. My Heart is Beating Wild in de Gibson Brothers. Maar straks wordt het nog erger met die Erotic Dissidents.
3: Hey!

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldruk,

0: kunstwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Zet je huis.

kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.

Kenny Marie was dat. Feels like I'm in love. Ja, maar dat is maar een gevoel natuurlijk. Je moet er wel zeker van zijn, hè. Want ja, in de liefde, ook daar niet echt garanties natuurlijk.

Het is eigenlijk belpop, maar ook ja, klinkt het een beetje disco, vind ik. Deze van Toy & Suspicion, 1981. Eens even kijken naar de weersverwachting. Wel, voor morgen overwegend zonnig met wat middelhoge wolken. De temperatuur kan oplopen tot 29 graden. Ook voor zondag zonnig met temperaturen van 24 graden aan de kust tot zelfs 30 graden in de Kempen. Ja, het ziet er naar uit dat de lente, misschien mogen we al wel bijna zeggen, een stukje van de zomer in aantocht is. Joe!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren.

Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ja, het is bijna het is instrumentaal, dit nummer. Het was een hit voor Atlantic Ocean in 2002, The Waterfall. Had ook C.B. Milton, It's a Lovin' Thing. En dit komt uit de grote Jackson-familie, LaToya Jackson, If You Feel the Funk.

0: iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
2: Gangnam Style.
1: Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Ja.

Die mannen van Daft Punk die hebben ook al een tijdje hun, hoe zal ik het zeggen, hun helm aan de haak gehangen. Die mannen die stonden toch altijd in een soort van astronautenpak met een helm op hun kop op het podium. Get Lucky, Daft Punk en Pharrell Williams. En ook Beyoncé was er nog bij met de Single Ladies. Ik neem je mee naar het nieuws van 9 uur met Candy Stetten, Young Hearts, Run.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099. Dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Soehal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
4: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
3: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Tweede uur van de partytrain begonnen met de tweede track uit de LP Let's Dance. David Bowie was dat en de China Girl. The Party Train. Een hele fijne avond allemaal.
1: Chris van Opstal.
0: Dit is Rod Stewart.

0: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Ah, je moet maar denken, in elke familie is wel eens wat. Maar ja, misschien liep het hier toch een beetje veel de spuigaten uit. Running in the Family van Level 42. Waar ook in de Party 2000 Beat Going On van de London Beat in 1988. Maar ja, de London Beat kennen we natuurlijk vooral van I've Been Thinking About You. Goed, doen we zeer zeker nog wel eens een andere keer. Paul Hardcastle, die van 1919, die komt er zo dadelijk aan met Don't Waste My Time. Maar eerst een dokter in de zaal. Of enfin, niet echt, maar een dokter op de radio dan in dit geval. En daar kan je ook al een eind mee komen natuurlijk. In 92 scoorde Dr. Alban, want daar gaat het over, met dit nummer, It's My Life. En aangezien het zijn leven is, ga ik er verder ook niks over zeggen, ga ik er mij verder niet mee bemoeien.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

0: Nou ja, gebaseerd op Holiday van Madonna. Dit was de Holiday Rap van MC Michael G en GJ Schwen.
1: The Party Train.
0: En die Party Train die reed nog

Kathmandu, I wanna dance, there is no time for romance. Ja, nee, die tijden die gaan we inderdaad niet meer hebben. Daar vrees ik een beetje voor. Daarvoor Soft Cell met Tainted Love, Where Did Our Love Go? Ja, dat was zo'n soort van remixje, een speciale mix die werd uitgebracht. Niet overal verkrijgbaar trouwens hoor. Waarin Tainted Love en Where Did Our Love Go door Soft Cell ja, samen werd gemixt. En dus, ja, dat was een specialetje zullen we maar zeggen, in 1981. Dit is Sir Cowell Douglas. And my simple heart will always love you. En dat is een mooie boodschap.

0: het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Lily Allen, It's Not Fair. Dat zou allemaal best kunnen. Wij gaan in elk geval deze partytrain afsluiten voor vandaag vrijdag. Ik heb nog een toepasselijke plaat om er mee naar huis te gaan. Gotta Go Home van Boney M. Blijf bij Demerstad voor de leukste platen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houtalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
4: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
3: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
5: Met als voorwaarde dat je gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomens zoeken behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
3: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie in verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
4: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
3: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
4: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
3: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
4: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
3: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.